0: Sunshine Joyce. Ik hoop ook dat u was vrede en ruw vinger en God zien een life tool je arms.
1: Krankheiten kunnen de wichtigste dingen in ons leven niet wegnemen. Door is nog wat anders wat kreeft oder Krankheit nicht doen kan. Wat los ik door eerst? Nuscht kan ons van de life Gottes scheiden. Ik mag nog zum Schluss met die beten. Ons Vader in Himmel, wie komen nu die? Wie sind besorgt om die wat door derch schwore Tide gune? Vielleicht ne unheilbare Krankheit habe,
2: Es ist 0 Uhr.

Mike Iaconelli wie in Preja in Kalifornien. Hij in zijn vrouw schouwde in een natet stadje, ik weet niet, vielleicht beter dat als een dorp, maar niet in grote centrum. Bezied er Preja arbeid, schouwde hij in zijn vrouw met eldere schuldchen in er dorp. Een van de jongens met dem zij schouwen deden, had een schulmoseerschlacht in noten, en wie ook eigenlijk in trouble. Zij probeerde een verhältnis op te bouwen met hem. Zij verbrachte een deel tijd met des jong. En zijn thuis wie alles dergen ander. Zijn vader wie een zupknust en behandelt zijn familie zeer schlecht. Een paar jaar later waarde zij zich einig en ere tjerk in ihre vloer te laaien. Wil zij maar in een kleine stad wonen deide, moest zij nog een gratis stad wanken, om de plot te schepen. Dat geschafft zij dat ere mana wat de vloer laaien deide, hadde dat alle zeer drak, en zij wilden niet zo lang leren als dat dieren wordt wat zij voor de tijd hebben. En wat je zegt, door wie iemand een ere eent, die zo'n arbeid deed. Als zij aan de nomen gaven, dan schreef Mike, verdalt nicht. Dort is een zuipknust, verschleit zijn familie en ik truid hem nicht. Dit werd de vader van den jongen, den zij geholpen hadden. Jane vervierde zich die rood zo, en schluwe zes wem ver, aber die had ook niet tijd. En ze moest Mike schließlich des Vorder annehmen. Aber hij zei te zijn vrouw, ik wou am nicht uit mijn uur uitloten. Die wou mij nicht bestrijpen. Hij zei Janem ganz direkt dat hij wil op papier en ooiebad hebben wat dat kosten wordt. Hij kreeg dat. $350 en dat wordt 3 dollar dieren. Om dritten dag jinkte zijn dat hij wou dat wirklich voor dich kriegen.

Lukas heeft je drie beelden over het gelijkenis hen en ander opgeschreven. En je heeft eindelijk geen uitleiding waarin hij die opgeschreven heeft. Waar we zo wat erheer vinden, dan moet we terugzetten aan wat hij die ooit geknapt heeft. En dan ons proberen duidelijk te maken waarin hij dat wat gedaan heeft. Een ding wat ook wichtig is, is te vragen, te wem wat hij redt. We vinden nennendarischen vers, also onze eerste vers van deel, dat het zegt, en hij, also Jezus, red in gelijkenis te aan. Wer zendt deze aan? Daartoe moet we teruggaan, ganz bij de 20e vers. Daar wordt met eenmaal duidelijk, dat het de jenja zendt. Nu Lukas kapitel 6, is de boch predigt. En daar wären nicht bloß de jenja daar, daar wären deelmenschen. Aber manchmal, wenn Jesus auch manchen deelmenschen wär, dreht er sich nur de jenja en red besonders to aan. Andere woorden metgehorcht hebben, aber hij wil sicher hebben, dat de jenja zich dit moetje zullen. Nu waar we die drie beelden betrachten, die we ons al vergelest hebben, dan zijn we einmal in blinja leider, tweitens in jenja die vielleicht leeft dat hij meierweiteste leraar, en drittens, einer wat doller behindert is am seine aus der andere en wel dem anderen helpen. Wat hebben deze drie ähnlich, deze drie beelden? Ik wil zeggen, die reden alle even probleem van een perspectieve die niet toereden deed. Een instelling die niet recht is. Nu willen we zijn of dit passen deed met den afschnitt door Fea. We worden teruggaan wat Lukas kapitel 6 vers 20. Nu vers 20 wordt 38, je hebt ook nog een kleinere stadje te delen, en we vinden in de eerste vers door, dat Lukas zijn beschrijven van de boogpredigt, zij er zo aanvangen dat als Matthäus zijn. Hij brengt niet zoveel einzelheden door aan, maar de eenigheden zijn klaar te zijn. Wat Jezus verdeel brengt dat in zijn boogpredigt, is dat einer zal zijn leven van deel, durch de toekomst betrachten. Also, wo einer te goder Letzt sein wird. Von dörden Dach haft einer dort vielleicht schwor, aber wann einer sich an Jesus holen dat, wird er an Gott sein Himmelrecht anders sein. Er redet hier eben dort arm sein, hungere, oder dort Menschen einem Damm lehre, weil es einer Jesus nachfolge dat. Er sagt, nu ist dort vielleicht schwor, aber eine Ewigkeit, wo er je geborgenheit habe. In paar Verschlotter dreht er dort endlich danach um. Die wat dat nu goed hebben, die door welstand hebben en van anderen goed eier zijn worden, wanneer zij zich niet aan Jezus houden, worden zij dat in de eeuwigheid schwor hebben. Nu waar we dat even nu denken, een deel van deze dingen hebben eindelijk met rechten te doen. We hebben ons zelfs maar een beetje proeven. Wat denken we waar we een arme familie zijn? Is onze instelling dan, nou ja, die worden wel zeker niet zeer proeven, of die verstaan toch wel niet zeer, je niets te schaffen. Wat denkt wie, wanneer zit iemand besonders om zijn geloven bemeerd deed? En wanneer hij vertalen deed door Eva, dan redt hij zo, wanneer hij Jezus persoonlijk kennen deed. Reden wie ons dan en ons zelfs op en zeiden, na mens, wie het leeft hij dat hij is? Ik wank je naar dezelfde tijd als hij, ik zie je ook gedijpt worden. Wat leeft hij dat hij zo'n vriend is te Jezus? Is dat onze instelling? Wanneer het is, dat heeft met rechten te doen. Jezus wieder van 27 aan, redt ervan, wo zijn nachfolger zich benemen zullen. Dat zij er fijn leven zullen, dat zij die zijn zullen, die aan vleetje, oder wanneer iemand aan de baak slijt, dan niet terugslonen, sondern de andere baak kan draaien. Nu im Olden Testament, kan ik me niet bezinnen dat het ergens redet het van de andere baak kan draaien. Daar redt het van uw om uw en teen om teen. Dit spruch ving we in 2 Mose 21-24, 3 Mose 24-20 of 5 Mose 19-21. En Jezus kent den spruch. Matthäus 5-38 laat ons weten dat Jezus bekend werd met. Aber Jezus zegt, zo zal wie niet handelen. Wie kruisen dan vielleicht een stieren? Na, dat Oude Testament is ook Gott zijn woord. Waarom wordt Jezus zeggen, zo zal wie niet handelen? Oder wordt het onrecht gemerkt? Zoals ik dat verstoor, dan is die spruch im Oude Testament gejeft worden, zodat de terugtoling niet zal immer gerater worden.
wer wir mollen beten von jet Bispel benutze. Wer wir sei, einer stoppt den anderen Appetei, nicht mol mit Fleet, aber janem der dat wei. Und so heft er den Fout ab und prallt dem anderen eind ab dem Fout, um am Trick zu tolle. Nu jana weit, dat is er dat ganz mit Fleet, wo hei dat het ischte mol gar nicht mit Fleet gedone hat. Aber willst des am so wat andet, dann holt er ut und schlägt ihm mit den Knossen hinein. Nu ist der andere wirklich fuchtig. Hei holt ut und samt dessen mit den Füßen an den Nase. Nu ist des wirklich doll. Hei gripst an Teubifeier und rückt den anderen eint eben Ridge. Tja, ihr seine, wo dat jedes Mal schlimmer wird? Ich glaube, dit im Alten Testament, Ü am Ü und Tän am Tän, wie ihr jeft werde, um so etwas zu verhindern. Wenn jemand die wat euer Donner hat, dann sollst du dem nicht wat Schlimmeres andauern. Nu, wat Jesus hier sagt, dat, ist, dass du es endlich ein Betra warst. Und es steht am überhaupt, wat schlechtet andauern, du am wat gaudet. Dort ist dann nicht bloß über rein Trick getolt, sondern dort schafft Fried. Den nächsten falsch zu beurteilen, es leicht jedone. Da werden wir wie 64 sein, dort wie den rechten Lehrer noch folgen.

Ek mocht hier in mal ook wat van die Heere. Mijn phonenummer is 205-813-1995. Dat is een knadische nummer. 205-813-1995. Het vreemd me dat we van jou waren kunnen tot gemeenschap hebben en lood en nächste week waren te horen. Op waren Heere.